0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om bij ze?
1: Nou.
0: Ja.
1: Heb ik het zo in die moeilijkheid kom?
0: Kom bij ze dan mee dan.
1: Nou.
0: Ja.